0: natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die willen stimuleren, die Oostendenaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten, dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
5: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
0: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
0: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
0: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
0: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
0: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
14: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
15: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
16: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben we het over het woord Oosjoosje. Wat betekent het? Waar komt het vandaan?
18: Wel, Edwin, dat hoor je wel nog eens zeggen. Allee, het was weer van Oosjoosje. Oosjoosje worden ze dan gezet. Oosjoosje, dat komt natuurlijk uit het werkwoord zich haasten. Dus als men werkelijk wil zeggen, je mag niet talmen, je mag niet dralen, dan zegt men, ho, Oosjoosje. Doet me een beetje denken aan een vergelijkbare vorm ook met een werkwoord gemaakt. Lopen, lopen. Lopen, lopen kwamen ze af. Dat was al lopend. Wel, Oosje, Oosje is dus al haastend, zich haastend dus.
17: Vanwaar die herhaling, Oosje, Oosje?
18: Wel, als men het herhaalt, is het duidelijk dat men absoluut wil hebben dat men zich haast. Hè? Dus men herhaalt het. Haast je, haast je. Wijst misschien in oorsprong op een beetje ongeduld. Oosje, Oosje.
17: Bedankt Roland en dan nu Oosje, Oosje, muziek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
19: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
19: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
25: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
25: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
25: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
25: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
25: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
25: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
7: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningsplasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
0: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
13: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
13: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
13: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
13: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
13: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
13: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
10: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
22: In Middelkerke investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
26: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
0: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
0: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
0: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
0: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
0: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer. dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
15: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
17: Gids Mark Loy van Lange Nelle. Oostende werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd.
18: Dat klopt, want Oostende is een havenstad en iedere havenstad heeft te lijden in de oorlog. Denk aan Rotterdam, Antwerpen, Marseille, Le Havre, Londen. En dat was zo in de Eerste, maar ook in de Tweede Wereldoorlog. En in die Tweede Wereldoorlog kunnen we in feite in die periode drie pieken onderscheiden. We hebben het begin van de oorlog en daar zijn het de Duitse brandbommen die onder andere het stadhuis in vlammen doen opgaan. Het stadsarchief gaat volledig verloren. Drie schilderijen van Ensor. De tweede periode is vanaf 1943. Want dan hebben we de aanvallen van de geallieerden, van de Engelsen vooral, die de stad bestoken. En op het einde september 1944 hebben we het wegtrekken van de Duitsers. En die gaan dan de haveninstallaties en bijvoorbeeld ook het postgebouw de lucht laten invliegen. Balans na de oorlog lag het stadhuis in puin, was het kursaal van Albin Chambon afgebroken door de bezetter en kwam er een observatiebunker in de plaats, was de tribune van de Wellington-renbaan vernietigd, net als het postgebouw, de vismijn ook. En over die vismijn misschien nog een woordje. Die eerste versie van de vismijn die kwam er op de Oosteroever, zoals we het vandaag nog kennen, circa rond 1930. En pas een tiental jaar was die in gebruik toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de vismijn ook zwaar te lijden had. Maar omwille van het economisch belang van onze visserij in zaken voedselvoorziening en werkgelegenheid ook, moest die dringend opnieuw worden opgebouwd. En dat gebeurde dan ook kort na de oorlog. En in 1951 kwam de piepjonge koning Boudewijn het heropgebouwde complex plechtig openen. De volgende jaren zou hij ook nog meer in onze stad te zien zijn, die koning. Onder andere bij de stormramp in 1953 en de opening van de eerste autosnelweg in ons land Brussel-Oostende.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
25: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
17: Wie heeft daaraan deelgenomen?
25: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
17: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
25: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
17: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
25: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
17: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
25: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En ik denk, we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
17: Is dat voor herhaling vatbaar?
25: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder te zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg-Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
8: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
8: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
8: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
8: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
10: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
11: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
12: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat.
13: Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
8: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
8: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
8: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
8: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
19: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
19: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
19: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
19: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
19: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
23: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
24: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de maatjes happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
2: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
2: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
2: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
25: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
26: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
27: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek, vertelt ons vandaag iets meer over het Oostendse woord pezenwever.
29: Toen ik onlangs een spreekbeurt over het Oostends bracht, gaf ik voorbeelden van volksetymologie. Je weet wel, het volk vervormt een woord om het gemakkelijker te maken, omdat het beter kan herkennen. Zo werd eau de cologne rode cologne, mannenkaas manden met kaarsen. De grappigste die ik kon noteren was zeker wel voor: heb je dat ook gehoord? Hij is met zijn motorcycel in de vitrine van de L'Innovation gereden. Dat werd dan in het Oostens. Heb je dat ook gehoord?

0: Blijft groeien, dat Oostense dialect. Zelfs vandaag nog met die pacemaker.
1: Inderdaad, en zeer grappig, hè?
0: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noord.
4: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
5: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief-eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een dessert-eiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
5: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
5: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
5: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
5: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
5: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
12: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
12: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?

wel de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
4: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, dus met een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4:00 in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
15: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
16: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
17: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
18: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Mark Looy, Oostendse vissers hebben ooit de schrijver Simenon geïnspireerd. Hoe zat dat?
19: Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Georges Simenon commissaris van de Belgische vluchtelingen in het Franse La Rochelle. En op een bepaald moment komen daar, zoals vele vissers gevlucht zijn uit Oostende naar Engeland, naar Frankrijk, komen daar een aantal Oostendse schepen toe op vlucht met vrouwen, kinderen, meubelen aan boord. En die komen daar aanmeren. Simenon maakt daar kennis mee. En onder die families was onder andere de familie van Theodor van den Berg. Die kwam daartoe met zijn vrouw en 7 kinderen, met de Oostende 192. De man blijft daar de visserij beoefenen, onder andere met Franse schepen, maar 2 jaar later verongelukt hij, wellicht is het schip op een mijn gelopen. En dan blijft die vrouw met die 7 kinderen, kleine kinderen van baby's tot 18 jaar ongeveer waren ze, blijft daar achter, samen met een ongehuwde tante die mee helpt in het gezin. Het gezin kan gelukkig dat later, na de oorlog, veilig terugkeren in Oostende, waar ze hun huis volledig verwoest vinden.
3: Maar dat verhaal heeft Simenon geïnspireerd.
19: En dat verhaal heeft Simenon geïnspireerd om Le Clan des Ostendais, in het Nederlands vertaald als Vlucht uit Oostende, te schrijven, nog altijd te vinden in onze bibliotheek.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
20: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
20: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
20: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
20: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
20: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
20: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
22: Ik ben David Nasus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzonder kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin leren is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
9: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
9: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
9: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
4: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
4: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Bredene en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
9: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
9: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En ik denk, we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
9: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
15: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
16: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
17: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
18: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Elke werkdag omstreeks deze tijd het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland. Roland, over welk woord heb je het vandaag?
20: Vandaag wil ik het hebben over het oud dialectwoord voor aap, simme. Simme is dus een aap. Men durfde ook wel eens van een seniele vrouw zeggen, een simme van uf. In de 18e eeuw hebben verschillende Oostense kapers een vaartuig met de naam de simme gevoerd. Dit woord is nu vrijwel over de gehele lijn vervangen door aap. Maar aap heeft alle recht in het Oostens verworven door het aantal schitterende uitdrukkingen. Ik denk in de eerste plaats aan die welke men kan bezigen als men een uitzonderlijk mooi meisje ontmoet. Klopt door redenen voor de naap. Als dat zo is, kan je de gelegenheid te baat nemen en haar proberen aan de naak te slaan. Zo van het moment profiteren. En het klinkt dan, al mooi naput, tis voren. Als het dan zeer ongewenst uitvalt, als je van haar zelfs een lesje krijgt, dan is dat een naapscharen. Je houdt door een naapscharen. Maakt dit je nors, dan, en nu komt er een beetje platte uitdrukking, dan zie je op je naap gescheten. Als men het kotsbeu is, dan klinkt het nog anders. Je zult er een naap bescheten dat de staart in je had blijft zitten. Of, als men het niet meer ziet zitten, je zult de naap in zijn klukkelen bieten dat sop in je mullen spijst. Dat zijn natuurlijk zeer platte uitdrukkingen. Als je er dan gek bij staat, of als men gek doet, dan is men like een naap op een slipstein. Dat moet beslist voor de aap een zeer onprettige ervaring zijn. Je ziet like een naap op een slipstein. Het verkleinwoord van aap is aptje. Een aptje was vroeger in de zeilvisserij gekend als de naam gegeven aan een eerder klein, driehoekig zeil dat bij stil weer voor de bezaansmast kon gehesen worden.
19: Het is een rijk Oostends dialect, zo te horen, hè, Roland?
20: Ja, rijk tussen aanhalingstekens, geloof ik.
19: Ja, bedankt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
22: Ik ben David Nases.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
25: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
25: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
25: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
5: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
7: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
8: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
9: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
22: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
27: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
27: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer,

0: Brieven. Schepen voor sociale zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
1: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
0: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
1: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
0: Tot wanneer zijn die dagen er?
1: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
5: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerie shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
5: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
5: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
5: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
7: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
8: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
9: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
10: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog eens

0: zeehondje verzocht in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noord.
3: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
10: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
11: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
13: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Tijd voor het Oostends dialect. Ook vandaag met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, welkom in onze studio. We hebben het vandaag over het woord oflezen.
14: Ja, inderdaad, Edwin. Lang voor er boeken waren, of zelfs voor er geschreven werd, bestond het werkwoord lezen al. Dit zal de luisteraars verwonderd doen opkijken. Dit moet dan ook verduidelijkt worden. De oude en eerste betekenis van lezen was oprapen. Oudjes rapen of oudjes lezen was gedurende de oorlog het oprapen van aardjes. Graanaardjes bijvoorbeeld. Hernozen lezen is het oprapen en sorteren van garnaal. Lezen is dus oprapen. En ja, een boek lezen is als het ware het met de ogen opnemen van de tekst. Verlezen bestaat trouwens ook en is het uitzoeken of sorteren van kleine goederen of waren. En dan het fameuze oflezen. Dit is het aflezen van bepaalde ziekten of pijnen door bezweringsformules of toverspreuken uit te spreken. Zo waren er spreuken tegen katrinewielen, parels aan de ogen, brandwonden, worten, zwinnenpusten. Het aflezen van brandwonden werd ook brandlezen genoemd. Ik heb de geheime toverformule zo'n 30 jaar geleden kunnen achterhalen. Ze luidt: brandgoud, brandstoot, lik dat zout van Maria vergoud. Onderwijl moest men voortdurend met de duim kruisjes op de wonden tekenen. Ik heb in een oud kalapingsje of notaboekje de formule tegen parels aan de ogen gevonden en die was erin geschreven door Jan de Soldaat zo'n 100 jaar geleden en door hem doorgegeven aan Emma Koeien, dit is Koeneien. Het is een vrij lange formule die in mijn Oostends woordenboek 15 regels beslaat. Nu, als troost om te eindigen, als je een zwinnenpuste op je ogen had, dan moest je de deuren van een bijnauwerie opensmieten en luider roepen: zwinnepuste, blufdier.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
15: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
15: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
15: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Siberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
8: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
8: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
8: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen in jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
14: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
14: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
14: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
15: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
12: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
15: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
12: Tot wanneer zijn die dagen er?
15: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
17: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
18: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
15: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
12: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
15: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
12: Tot wanneer zijn die dagen er?
15: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver en ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
4: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Hilde Veulemans, gids bij Lange Nelle. Prinses Marie-José, bekend van het Marie-Joséplein, die is een niet onbesproken figuur, zegt u.
25: Nee, ze is misschien niet zo gekend in de Belgische geschiedenis, want ze was eigenlijk de jongste dochter, zoals je weet, van Leopold en Karel. Maar toen ze op 27-jarige leeftijd huwde met Umberto, kroonprins Umberto, en naar Italië verhuisde, heeft ze toch wel zich gewoed in de politiek en in de internationale politiek. Het huwelijk tussen Umberto en Marie-José heeft niet lang geduurd, ook al hadden ze 4 kinderen, ze zijn vrij vlug gescheiden, maar haar politieke rol was toch altijd een beetje dubbelzinnig. Zo werd ze vaak gezien tijdens het voor de Tweede Wereldoorlog naast Hitler. En had ze heel goede contacten met ook dictator Mussolini. Maar toen ze begon te merken dat dit toch wel een zeer omgekeerd effect zou kunnen hebben, ook op haar land België, van waar ze kwam, heeft ze zich gaan keren en heeft ze dan volmondig de kaart getrokken van de geallieerden en is ze zelfs in Rome tussengekomen bij het Vaticaan om daarin te bemiddelen. Dus Marie-José, misschien niet zo bekend, maar toch wel een dame om u tegen te zeggen. Het is te zeggen, in welke zin natuurlijk.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
12: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
12: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
12: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
14: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
24: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
14: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
24: Is dat voor herhaling vatbaar?
14: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee regionieuws.
10: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
26: Ik ben André Durie.
27: Ik ben Kurt Kluis.
28: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
15: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
24: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
15: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
24: Tot wanneer zijn die dagen er?
15: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
11: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
30: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
31: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
32: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee, kalender.
2: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
12: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
12: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
12: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
14: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
12: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
14: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
12: Is dat voor herhaling vatbaar?
14: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
18: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
12: Maken ze daar gebruik van?
18: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
12: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
18: Wel, dus met een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
12: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
18: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4:00 in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
14: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
15: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. We hebben het vandaag over het woord simantère. Roland?
16: Ja. Ja, Edwin. Simantère of simantère. Er zijn verschillende uitspraken. De Oostendenaars kennen hun simantère stoet, gevolgd door het verbranden van de pop van Channy Carbon op de vismarkt. Maar wat is nu de simantère? Als kind hebben we er vele gesneden. We gingen hiertoe een biet roven op het land van een klein schilderachtig boerderijtje dat te vinden was in de Blauw Kasteelstraat, ongeveer waar zich nu Stimio bevindt. Met een patatemesje sneden we in het bietvlees een gezicht

0: ten Doodshoofd uit. Te lande, zeker te Leffingen, werden cimatères in de roggevelden geplaatst om de zogenaamde ruggewind, een lentespook tussen de rogge, te verjagen. Als wij zelf rondliepen met de cimatère, zongen we daarbij Sint-Moortenavond, het lege schutje David, het is geloon met koeken en torterair van Sint-Moorten. Cimatère, boule, boule, boule, cimatère, boule, cimatère, boule, boule, boule, cimatère, boule. Sint-Moorten komt dus in het liedje voor, en cimatère ook. Dit geeft ons de oorsprong van het woord cimatère, namelijk uit Saint-Martin. Cimatère is dus een bietlantaarn.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
3: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
3: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
3: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
3: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
8: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
5: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
5: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
5: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie

0: werken ook samen met sommeliers.
1: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
0: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
1: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
0: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
1: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
6: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
7: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
8: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zilverdans vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
0: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
0: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
15: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
0: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt samen met die buurt?
15: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
0: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
15: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
0: Is dat voor herhaling vatbaar?
15: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
0: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
0: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
16: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
17: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
18: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
0: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
0: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
15: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
0: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
15: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
0: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
15: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
0: Is dat voor herhaling vatbaar?
15: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
1: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
5: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
15: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Frank Goeminne, we bevinden ons vandaag op de Oosteroever met het vissersvaartuig Siol.
22: Ja, het vissersvaartuig Siol is gebouwd in 1957 op de werf van August Looy. De werf van August Looy heeft dat houten visserschip gebouwd en het kreeg bij zijn tewaterlating de nummer 0225. Het heeft een Hanse geschiedenis gehad, maar het is voor het ogenblik een van de oudste vaartuigen van de Vlaamse vissersvloot. Op een bepaald ogenblik was dat uitgerangeerd en was er een zekere Lieke uit Zeebrugge die dat schip wilde gebruiken als maritiem erfgoed. Maar hij had daar plannen bij, maar die plannen zijn nooit werkelijkheid geworden. Waardoor dat het daarna in handen gekomen is van Willy Versluis. En Willy Versluis heeft het ook lang laten liggen in het visserijdok, tot het een bepaald ogenblik gezonken is geweest en dat men verplicht is geweest van het boven te halen. Daarna heeft een geschiedenis gehad dat het lang op de Hendriksbaaskaai gestaan heeft en de confrontatie die daar aan de gang is vrij indrukwekkend, want nu is het verlegd naar de Sliepwei. Als je het ziet liggen ten opzichte van de Hendriksbaaskaai, dan kan je zeggen dat dat een schipje is met vol symboliek. Uitgedoofd kapitaal, want dat is het schipje wel, ten opzichte van het nieuwe rendement van de huizen die men nu op de Visserskaai gebouwd heeft. Verleden ten opzichte van de toekomst. Klein ten opzichte van groot. Hout ten opzichte van beton. Onmacht ten opzichte van macht. Poëzie ten opzichte van zakelijkheid. Nostalgie ten opzichte van perspectief. De bedoeling van Willy is om er een toeristische blikvanger aan te maken, waardoor dat hij inderdaad een nieuw gat in de markt vindt, met name dat van het industrieel erfgoedtoerisme.
20: De Siol krijgt dus een nieuwe bestemming ooit.
22: Dat hopen wij als de Sliepwei-kaai wordt herwaardeerd.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostens project die nu uitbreidt.
24: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
20: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
24: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
12: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
20: Maken ze daar gebruik van?
12: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
20: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
12: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
20: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
12: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
3: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
4: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
5: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
2: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
5: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
6: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
10: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
11: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
12: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Linda Dons, The Crystal Ship is een street art festival. Dat wordt vaak wel eens geassocieerd met graffiti.
13: Ja, dat klopt. En eigenlijk bestaan er 3 termen. De eerste overkoepelende term is de term public art. Dat is dus kunst die we vinden in de publieke ruimte. Dat kan zijn een monument, een standbeeld, een beeldhouwwerk, een installatie en ook een muurschildering. Dus dat wil zeggen, die kunst wordt gemaakt in het atelier van de kunstenaar en wordt dan achteraf op een bepaalde plaats gezet. Een pleintje, een park enzovoort. Street art is dus ook wel public art, maar met dat verschil dat het kunstwerk ter plaatse gemaakt wordt. Het atelier van de kunstenaar is dus eigenlijk de straat, de openbare ruimte, zijn muur. En tijdens de opbouw kun je dus elke dag het werk zien evolueren en zie je ook hoe de kunstenaar te werk gaat. Nu, het woordje street art is pas ontstaan in de jaren 70 of 80, maar het fenomeen street art heeft al altijd bestaan. Denk maar eens aan de muurschilderingen in de prehistorische grotten en de fresco's van de Romeinen. Dus die 2 termen behoren eigenlijk bij elkaar. En dan hebben we natuurlijk nog de term graffiti. Mensen gebruiken beide termen vaak door elkaar, maar graffiti is een beweging die ontstaan is in de jaren 60 in Amerika, gegroeid in de schaduw van de hip-hop cultuur. Het is eigenlijk een spel, het is een territoriale strijd tussen graffers die het opnemen om beter, groter en sneller dan de anderen hun handtekening of hun boodschap te verspreiden. Het is een way of living. Het doel is voor hen om visibel te zijn en erkend te worden. Dus de intentie van een graffer is dus niet om kunst te maken, maar wel om zijn eigen naam of zijn crew bekend te maken. In de graffiti heb je verschillende tekeningen. Je hebt een tag, dat is een handtekening in 1 lijn. Daarna heb je een throw-up met bredere letters. En dan heb je een piece, dat is een stuk met ook mannetjes of figuurtjes aan. En dat is een grijze zone, een overlap. Sommige street artists die komen uit de graffiti-wereld, maar de meeste echter niet. De meeste zijn echt kunstenaars, hebben een kunstopleiding gevolgd en besteden dus hun tijd op straat als een soort van practice voor de doeken of de canvassen of de werken op hout of papier die ze in hun atelier maken, daar naar buiten te brengen, op grotere schaal.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostens project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
2: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
17: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
17: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
17: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
17: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
17: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
17: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
15: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
18: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
19: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
22: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
22: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
22: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei, de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rond.

0: tegen mensensmokkel. Middelkerk zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerk zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
7: Binnenkort al Oostendijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
8: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
8: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
8: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
8: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
8: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
8: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de vaartuigzucht 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Le Rayon

0: des Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensleuscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
3: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
3: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
3: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
3: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw €2 miljard goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, Eigenlijk wel, ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
9: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
9: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
9: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
8: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
15: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
16: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
17: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20 aan die zeebries. Die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het bleef dus een fantastische dag vandaag.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
12: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
12: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
12: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gael Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
23: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
23: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
3: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
26: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
26: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
26: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Met het mooie weer wordt er volgens provinciegouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
27: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
27: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
27: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
27: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
5: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
5: Noordzee Regio Nieuws.
28: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw €2 miljard goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
9: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
9: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
9: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
9: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
14: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
16: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
16: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
19: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
20: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
20: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
20: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
20: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
20: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
20: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
23: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
27: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
27: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
27: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
4: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
5: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
6: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
7: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
23: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
14: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
14: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
14: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijk Zuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24.
0: En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
16: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
16: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
16: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
16: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
27: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
27: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 25 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
1: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
1: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
1: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
1: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Bratanus.
20: Ik ben Christophe Vermeijden.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
21: Regionieuws.
23: Met het mooie weer wordt er volgens provinciegouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moest

0: mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
1: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
0: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
2: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
4: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
7: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
6: Maken ze daar gebruik van?
7: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
6: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
7: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
6: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
7: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
6: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op.

0: Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
0: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
7: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen.
3: Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
10: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
10: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
10: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
16: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruneel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
19: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de maatjeshappening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
0: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
0: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
0: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
0: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oud in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
25: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
26: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
24: proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
3: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
6: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
6: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
6: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
6: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
6: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
6: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultraatleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christophe Vermeijden.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fika-huis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee regionieuws.
13: Het Sea Life Center uit Blankenbergen heeft opnieuw 5 zeehondjes vrijgelaten. De 5 waren voldoende hersteld nadat ze gewond of uitgeput werden aangetroffen op de stranden aan onze kust. Er wordt nu nog 1 zeehondje verzorgd in het Sea Life Center. Op woensdag 17 juni komen de eerste Hollandse maatjes aan in Oostende. Dan organiseert men voor de 50ste keer de Maatjes Happening. De festiviteiten zullen tot en met zondag 21 juni duren. De plannen voor het energieeiland Sint-Elisabeth voor onze kust werden opnieuw aangepast. Hierdoor wordt de bouw 2 miljard euro goedkoper. In het nieuwe plan wordt de capaciteit van de verbinding met Groot-Brittannië verlaagd naar 1,2 gigawatt. Binnenkort brengt minister van Energie Mathieu Billet hierover een nieuw voorstel naar de regering. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
15: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
16: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
17: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
15: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
0: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
0: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
6: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
6: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
6: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
21: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijk Zuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinipolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
23: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
3: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
8: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
12: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
12: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
12: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
24: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
24: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
24: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer.
4: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
5: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
13: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
14: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
14: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
14: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
14: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympiazwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
8: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Allostandijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
9: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
9: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
8: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
8: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
13: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die 3e plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
14: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies? En die tour, wat houdt dat in?
2: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
2: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
2: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
2: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
9: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat

0: onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat, en we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
4: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
6: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
6: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
6: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komt zeker een proefproject, een zone roekvrijstrand op het strand van Oostende. Ja.
8: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
11: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
3: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
12: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
12: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
12: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
3: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-five. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
18: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
19: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
18: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
3: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
20: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
19: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
20: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
22: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
23: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
24: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
26: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
19: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
26: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
19: Tot wanneer zijn die dagen er?
26: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
19: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
19: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
19: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
7: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
4: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
11: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense diverse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
11: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
11: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
11: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
11: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
11: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
4: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
4: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
18: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
18: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
18: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
18: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
4: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
4: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
4: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
4: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
4: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
6: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
7: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
8: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
9: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
10: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
11: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
10: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
12: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
13: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
12: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
13: En de focus nu op zondag?
12: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
10: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
14: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
14: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
14: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
10: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
19: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
19: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
10: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
20: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
20: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
22: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
23: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan de zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
25: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
25: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
7: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
7: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
7: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
11: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
5: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
12: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
12: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
12: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
5: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
26: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
27: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
13: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
14: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
14: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
13: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
15: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
15: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
13: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort al Oostendaise. Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
1: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
1: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
1: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
1: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk

0: bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de vaartijk Zuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
7: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
6: Maken ze daar gebruik van?
7: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
6: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
7: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
6: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
7: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
9: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
10: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste

0: spelers in het derde kwart.
1: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het Forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het Forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
8: Ik ben David Nasus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opnemen. opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
8: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
8: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
11: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
11: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
13: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
14: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
15: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het bleef dus een fantastische dag vandaag.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
16: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
16: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
16: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
1: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
21: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
22: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zouden verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
23: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
25: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
25: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
25: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
8: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
8: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
6: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
6: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasha Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Jook Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
26: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
26: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
26: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
26: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
5: Regionieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
27: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruneel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
14: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
14: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
14: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
14: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
14: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
14: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
16: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan Nick van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
19: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
27: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
27: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd.
4: 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg-Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
20: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
20: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
20: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
20: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
28: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
28: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
29: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
29: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
30: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
31: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
0: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende. En dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
8: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
21: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
21: Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand.
4: En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
6: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
7: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
11: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
9: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
11: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
12: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
9: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
12: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
18: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
9: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
18: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
9: Tot wanneer zijn die dagen er?
18: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
16: Absoluut, het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalry shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
9: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
16: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
9: Dat is rond 1 bepaalde site.
16: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
9: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
16: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noord.
5: Binnenkort Alostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
7: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
5: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
7: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
5: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
7: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
5: Jullie werken ook samen met sommeliers?
7: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
5: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
7: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
5: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
7: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht.

0: onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
1: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
7: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
8: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
9: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
11: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
11: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
11: Wel, dus met een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
11: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
16: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
16: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
16: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
16: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
16: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
16: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: En info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
13: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
14: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
2: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
14: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
2: En de focus nu op zondag?
14: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
18: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
19: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
20: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybrand Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
22: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
22: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inrolbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
22: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
4: Regionieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
1: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Poret.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
26: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
26: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
6: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruneel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
11: Hier in de site bij het AZ Oostende.
18: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
23: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
13: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
14: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
7: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
14: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
7: En de focus nu op zondag?
14: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
12: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
12: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
12: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
12: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
7: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
1: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
7: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and also is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
20: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
21: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Binnenkort à l'Ostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
24: Klopt, Ostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluiten hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
24: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
24: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
24: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
24: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Ostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Ostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Ostendaise dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
24: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
18: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
18: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Het bestaat nu één jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
18: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
18: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
6: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
7: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zilverdans vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het Uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
11: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
10: Wie heeft daaraan deelgenomen?
11: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
10: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum.
11: Ja, Eigenlijk wel, ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
10: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
11: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
10: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
11: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
10: Is dat voor herhaling vatbaar?
11: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
10: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
10: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
22: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
23: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
2: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
24: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
5: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
24: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
5: Tot wanneer zijn die dagen er?
24: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
26: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister.

0: parkeerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
1: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
9: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt

0: wel uit gans Europa om dit mee te maken. En zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen. En op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Allostandijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
9: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
9: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Harris Pratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
8: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
8: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè. Dus ja, het ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
13: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilig Hart school, school voor buitenonderwijs.
14: Oostende hier, de werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
15: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies? En die tour, wat houdt dat in?
17: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
8: Maken ze daar gebruik van?
17: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
8: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
17: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
8: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
17: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
18: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
8: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
18: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
19: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
19: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
25: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
25: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
25: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
25: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
25: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
25: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
5: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
5: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
5: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
23: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
26: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
27: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
6: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
9: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
20: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
9: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
20: En de focus nu op zondag?
9: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
20: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
18: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
18: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
7: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
7: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het regio nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
16: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
17: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
19: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
21: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
20: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
21: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
20: Tot wanneer zijn die dagen er?
21: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
28: Ik ben Nancy Bourquani.
29: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
5: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
9: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aanspelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
6: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
9: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
6: En de focus nu op zondag?
9: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
22: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
23: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Redenen, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
7: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
20: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
11: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
20: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
11: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
20: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
11: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
20: Jullie werken ook samen met sommeliers?
11: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
20: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
11: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
20: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
11: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
1: Regionieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt €100.000 geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hardbevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
20: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
20: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
20: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24.
3: En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
20: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
20: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
15: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
20: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
15: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
20: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
15: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
20: Is dat voor herhaling vatbaar?
15: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
21: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
24: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
5: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het Forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
20: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
20: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het Forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè. Dus ja, het ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
6: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
20: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
6: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
20: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
6: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
8: Ik ben David Nassus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
20: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel

0: Reddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11:00. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
4: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8:00 treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
6: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
5: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
6: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
5: Tot wanneer zijn die dagen er?
6: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
8: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostense beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
9: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken.

0: Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
5: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
5: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
4: Dat is rond 1 bepaalde site.
5: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
4: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
5: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
10: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
4: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
10: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
11: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
12: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
11: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee. Met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft. En daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee. Net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
18: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
18: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
18: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
18: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
18: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
18: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
8: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
8: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
8: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
8: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
9: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
7: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
7: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
13: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
14: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
15: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
17: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
17: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
17: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
17: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
17: Ja, we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd raken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
17: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
18: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
19: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
19: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
21: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
21: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
25: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
20: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
25: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
20: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
25: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
11: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
11: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio
11: Noordzee, dagklapper.
2: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
20: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
5: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
8: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
23: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
9: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
20: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
20: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
0: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
20: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
0: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
20: Tot wanneer zijn die dagen er?
0: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mosin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
19: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
19: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
21: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
21: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af. En langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad. graad of 25 hier aan zee. Met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft. En daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee. Net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
2: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
20: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
2: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
20: Dat is rond 1 bepaalde site.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
20: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
2: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Noord.
20: Binnenkort al Oostendijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
20: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
20: Er zijn nu 24 25 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
20: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
20: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin leren is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
20: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
11: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
4: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
3: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
20: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
20: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
3: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
8: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
23: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
0: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
20: Maken ze daar gebruik van?
0: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
20: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
0: Wel, dus met een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
20: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
0: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
18: Regionieuws.
6: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
20: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
1: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
6: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
20: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
6: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
2: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
20: Wie heeft daaraan deelgenomen?
2: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
20: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
20: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
2: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
20: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
2: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
20: Is dat voor herhaling vatbaar?
2: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
7: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
14: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de vaartijk Zuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een

0: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
1: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
2: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
5: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
6: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
7: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
6: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
7: En de focus nu op zondag?
6: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond.

0: in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
1: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
6: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
7: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
8: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
11: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
11: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
11: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Thuis aan de kust, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
17: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
17: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
17: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
17: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
18: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
0: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
19: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
2: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
19: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
2: En de focus nu op zondag?
19: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
15: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
20: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort Alostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
22: Klopt, Alostandijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
22: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
22: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
22: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
22: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
22: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
1: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
5: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
5: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
4: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
5: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
5: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
9: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
12: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
12: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
8: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
12: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
8: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
18: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
12: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
18: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
19: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
23: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
23: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
12: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
12: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
11: Dat is rond één bepaalde site.
12: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
11: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
12: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
13: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
11: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
13: Ja, je weet als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
14: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
11: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
14: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
16: Ik ben David Nassens.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
11: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
11: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
11: Er zijn nu 24 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
11: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
11: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
11: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaarteekzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
5: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
5: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
5: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
7: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
8: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
9: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semi-final. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het Forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
12: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
12: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het Forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
13: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
13: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons

0: heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat, en we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
8: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
8: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
7: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
9: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
9: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
11: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
12: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt.

0: in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
2: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
2: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
2: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
11: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
10: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
11: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
10: Tot wanneer zijn die dagen er?
11: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
18: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
10: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
18: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
10: Dat is rond 1 bepaalde site.
18: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
10: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
18: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
15: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
16: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
10: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
16: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
10: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
16: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
10: Jullie werken ook samen met sommeliers?
16: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
10: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
16: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin leren is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
10: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
16: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
19: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
10: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
10: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
20: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
10: Maken ze daar gebruik van?
20: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
10: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
20: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
10: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
20: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
5: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
6: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee. Met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft. En daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee. Net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
11: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
10: Wie heeft daaraan deelgenomen?
11: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
10: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
10: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
11: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
10: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
11: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
10: Is dat voor herhaling vatbaar?
11: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
10: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
10: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
10: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
10: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
19: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
20: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
25: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelde en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
27: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
27: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
2: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
13: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
14: Ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
15: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
16: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
17: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
18: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
18: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
18: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
5: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
20: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
21: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard.

0: weekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
4: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
4: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm

0: verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
5: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
6: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
7: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
6: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
7: En de focus nu op zondag?
6: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
9: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
10: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
11: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
14: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
14: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
15: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
15: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and also is a team that wants to run and be quick and, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
19: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematiek problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
19: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
21: Vincent Koomans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de vaartuigzucht 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
22: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
22: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
22: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
24: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
25: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
26: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
0: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regio nieuws over een uur.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
6: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
6: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond één bepaalde site.
6: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
6: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder.
28: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
9: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
9: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
11: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
11: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
12: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
13: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Binnenkort al Oostendijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
15: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
15: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
15: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
15: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
15: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin leren, is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
15: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
17: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
17: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
17: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
17: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
20: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
0: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 20:15. Hier bij Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
22: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
22: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
22: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
22: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
22: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
22: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
2: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11:00. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8:00 treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
15: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
16: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
17: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
18: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
18: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
18: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
19: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
19: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
19: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
25: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
26: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
27: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
28: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft.
5: heeft het niet vanavond hier aan de zee, maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
28: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
28: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
28: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
28: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
11: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig.

0: de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
0: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
0: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
5: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
6: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
6: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
6: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
8: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
9: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
10: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag.

0: Vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
3: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
3: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
3: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
3: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
6: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
6: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
5: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
7: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
7: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
5: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
12: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
12: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
12: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
16: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
17: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
5: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
18: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
2: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
18: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
2: En de focus nu op zondag?
18: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
5: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
19: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
19: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nasus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
5: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
6: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
6: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
5: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
7: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
7: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
5: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
25: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
26: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee. Met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft. En daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee. Net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
0: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
0: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
0: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aanspelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
11: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse Franse desserts aanwezig zijn.
10: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
11: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
10: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
11: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
10: Jullie werken ook samen met sommeliers?
11: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostende sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
10: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
11: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
10: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
11: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Amsteeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
18: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
10: Maken ze daar gebruik van?
7: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
10: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
7: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
10: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
7: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vincent Comans bracht recent zijn 2e album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuit 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
19: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
10: Wie heeft daaraan deelgenomen?
19: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
10: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
10: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
19: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
10: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
19: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
10: Is dat voor herhaling vatbaar?
19: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
20: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
21: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
10: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
10: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
10: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
10: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
10: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
24: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
10: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
24: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
26: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
27: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
28: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Sifan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
10: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
10: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
24: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
1: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
10: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten?
1: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
10: En de focus nu op zondag?
1: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
24: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
3: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
4: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub

0: Daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
6: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
6: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
5: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
7: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
8: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
7: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick.

0: and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
8: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
9: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
9: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostendse zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijksuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Fikkehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikkehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikkehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
8: Maken ze daar gebruik van?
5: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
8: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
5: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
8: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
5: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
12: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
13: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
15: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
16: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
8: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
16: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
8: En de focus nu op zondag?
16: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekommen van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
17: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
17: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
17: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
17: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
17: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
17: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
21: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
8: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
21: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
22: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
8: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
22: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
14: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
0: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Breden, gekoppeld aan ons stafversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Björn Anseeuw.
25: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
26: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
27: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
15: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
6: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
16: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
8: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
16: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
8: En de focus nu op zondag?
16: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
6: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
10: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
12: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni.
1: Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
20: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
8: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
20: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
8: Tot wanneer zijn die dagen er?
20: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
17: Noordzee Regio Nieuws.
21: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
22: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
8: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
22: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
21: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
23: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
8: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
23: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
21: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
28: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Rani van Landegem.
30: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
31: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
32: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
32: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond één bepaalde site.
32: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
32: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
17: Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
21: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met de DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven. Radio

0: meer regionaal nieuws.
1: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
2: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
2: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
2: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
2: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasha Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen.

0: Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
4: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
3: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
5: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
5: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
5: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
3: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
7: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
8: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
10: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
12: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
12: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
12: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
12: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het wordt de garnalenmei in. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
16: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
17: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het Forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
17: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
17: Sowieso, ja. Het Forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort al Oostendeize, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
18: Klopt, Oostendeize is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
18: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
18: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
18: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
18: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendeize is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendeize echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendeize dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
18: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
5: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
6: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
23: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
25: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
25: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
25: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
25: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4:00 in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11:00. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
14: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
14: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd raken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
14: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
16: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
17: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
17: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
17: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond.
1: De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
8: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
15: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
18: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
26: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
26: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
27: Vincent Comans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerke vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
6: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
6: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
6: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
21: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte Bicu natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
16: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
27: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
17: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
17: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
17: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
27: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
23: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
23: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
23: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
23: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionieuws.
12: Met het mooie weer wordt er volgens provinciegouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
2: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
12: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
12: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad graad of 25 hier aan zee. Met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft. En daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee. Net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend. Op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Binnenkort allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
10: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
10: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
10: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
10: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
10: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
10: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
12: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
24: Wel, het is eigenlijk ontstaan

0: we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
0: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
4: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
3: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
5: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
5: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
5: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
3: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee regionieuws.
3: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
6: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
6: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
3: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
7: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
7: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
5: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
5: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering. Maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
7: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
8: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
9: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
11: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
2: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
11: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
2: En de focus nu op zondag?
11: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè. Dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
15: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
15: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
16: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
16: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
18: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
19: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostense dialect. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
20: Vandaag het woord appeschang. Als je dit woord zo hoort, zou je zeggen, tot welke taal behoren deze eigenaardige klanken? Appeschang is nogthans een woord dat vroeger heel vaak gebruikt werd. En het klinkt eigenaardig omdat het uit het Frans approchant komt. Het zal dan ook niet verbazen dat bepaalde mensen niet appeschang, maar appeschang laten horen. Zo pas nog kreeg ik een kaartje van onze stadsgenoot Emil Smissaert. Die schrijft me wel vaker, omdat hij er dan stevast een aantal door mij niet gekende woorden en uitdrukkingen bijsteekt, of enkele bedenkingen bij woorden uit mijn woordenboek voorschotelt. Op zijn laatste kaartje, met een lading woorden van zijn familie afkomstig, las ik het appeschang, uit het Frans approchant, met de betekenis min of meer. Op bladzijde 53 van mijn woordenboek vermeld ik appeschang zonder R. En dat met twee betekenissen. Ten eerste, dezelfde betekenis als bij Smissaert, ongeveer, ten naaste bij, zo bijvoorbeeld, het is appeschang do dat nu woont. Het is ongeveer daar dat hij woont. Ten tweede, heb ik dus appeschang in een uitdrukking. Namelijk, in appeschang, in afwachting. In appeschang, dat je bij de tandist zit, kan je een beetje lezen. Als je dan toch bij de tandarts op je beurt wacht, kan je wat lezen. Dit Frans komt natuurlijk uit het werkwoord approcher, naderen. En verder uit proche, dichtbij. De uiteindelijke oorsprong is het Latijn proximus, dichtbij. En ja, we kunnen nog wat verder gaan. Prope, ook Latijn, hè? Met de betekenis haast, bijna, naderbij. Appeschang, verwant met het Latijn proximus, betekent dus min of meer.
2: In appeschang wat muziek, wordt het gezegd? Nu wat muziek in appeschang,
20: ja,
2: nu wat muziek.
20: Ja, dat zou je kunnen zeggen. In appeschang een beetje muziek.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
21: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
21: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
21: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
21: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
21: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
21: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Binnenkort Alostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
6: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
7: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
8: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
9: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers 1 voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
13: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
12: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
13: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
12: Dat is rond 1 bepaalde site.
13: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
12: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
13: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
14: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
4: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
14: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
15: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
4: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
15: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
9: Classic playoff semifinal. To be expected that Aalst comes with a lot of energy. but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
11: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
11: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
12: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
12: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
12: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
12: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
19: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
19: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de 3e kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
15: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
15: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
20: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
21: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
22: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Beste lieve mensen, men zei vroeger altijd dat de vrouwen meer babbelen dan de mannen. Zei men niet, een man een woord, een vrouw een woordenboek. Nu moet men dit niet meer uiten, de vrouwen staan hun man. Maar ik heb in mijn Oostends woordenboek wel vele, enorm vele uitdrukkingen in verband met praten en babbelen, maar klappen dus. Zo bijvoorbeeld, miljoen kan je klappen, mot mag niet lange deuren. Dat is natuurlijk weer eens dat fameuze typische traten van bij ons. Maar bijzonder leuk is de volgende die ik kan zeggen tegen iemand die praatziek is. Miljoen mond van 7 dagen kan je helde weken zagen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
24: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
24: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
24: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
24: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
24: Ja, we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
24: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
6: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
24: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
24: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
24: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
24: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
24: Ja, we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
24: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
25: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy, But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
6: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het Forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
6: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
6: Sowieso, ja. Het Forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
10: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
11: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
12: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
13: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
27: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
27: Ja,

0: Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
1: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
2: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
1: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
0: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
2: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde geeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio.

0: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
4: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
5: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
6: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
8: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
9: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
9: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
9: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè. Dus ja, het ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
11: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
11: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons opgekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
11: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
11: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
11: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
15: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
15: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
7: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
16: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
16: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
7: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
5: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
18: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We hebben het nu over het Oostends woord Ekebeke, Roland, zeg ik dat juist?
19: Ekebeke, ja. Als men vroeger onbescheiden vroeg, waar ga je heen? Dan kon men ongaarne antwoorden, noverre metjes achter zwinnetetjes of noverre metjes achter sprot. Maar ik zelf herinner me van toen ik zeer jeugdig was, no wo hoi hitte, no rekebeke stront gaan steken, ik met mijn handen en hij met je tanden. Toen ik met mijn woordenboek begon, dacht ik dat dit eke in no rekebeke, het gelijknamige Oost-Vlaamse dorp, gekend voor zijn macrovestiging was. Maar later kreeg ik mijn bedenkingen. Inderdaad, nou reken beke stront gaan steken. Dit beke moet dus zeker bij eke gevoegd worden. En wat bleef over? Het Frans-Vlaamse mooie dorpje Ekelsbeke misschien? Nou Ekelsbeke geassimileerd tot Ekebeke? In het Frans is deze dorpsnaam nu officieel geworden Iskelbeek. Velen kennen trouwens dit dorpje niet zo ver van de bron van de IJzer met zijn mooie kasteel en dito kerk. Velen weten ook dat het daar was dat pastoor de Kalf zoveel jaren het oude Vlems in zijn kerk hanteerde. Zou Ekebeke uit Ekelsbeke kunnen komen? Misschien. Maar er is nog een mogelijkheid. Bij Kortemark en Handsame ligt de Handsame vaart die langs Werken en Zarren naar de IJzer toevloeit. Deze Handsame vaart geeft nog een andere naam die in die streek nog gekend is, de Krekebeke. Zou ons Ekebeke hieruit kunnen komen? Moeilijk na te gaan.
1: Bedankt Roland voor de uitleg.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
21: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
21: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
21: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
21: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
21: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
21: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
20: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
9: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
9: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
9: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
8: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
15: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
15: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
14: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
26: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
26: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
14: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
29: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Romina van Horen.
31: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
32: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
31: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio
0: Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
16: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
16: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
16: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
18: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
20: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
21: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
22: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
18: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
0: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
18: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
18: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Radio Noordzee.
1: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
6: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
6: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
6: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
6: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
6: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
6: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
18: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
13: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
18: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
14: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
13: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
14: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
18: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
23: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Piwitte is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we van Roland de Snerk. Hij is auteur van het Oostends woordenboek. Roland, piwitte.
25: Ja, piwitte. Bijzonder leuk vind ik het zoeken van namen en velen weten dit. Ooit heb ik de naam De Rapport bedacht voor het op de markt van Oudenburg gelegen café met deze naam. Toen Carla en Erik van hun restaurant De Old Fisher op de Kaai weggingen en een polderrestaurant op de Brugse baan Te De Haan bij de grote palingpot wilden openen, hebben wij thuis bij mij een gehele avond een geschikte naam gezocht. Er kwam van alles uit de bus. De serieuste, maar ook de gekste namen. We dachten dat de naam zeker met de polders en de omgeving moest te maken hebben. Uiteindelijk werd het de oude naam voor de weidevogel, de kievit, in ons oude dialect een piewitte. Dit is eigenlijk een onomatopee, dat wil zeggen dat de kievit een geluid maakt dat de richting van piewit uitgaat. We mogen evenwel niet verwarren met piedewiet, ons oude woord voor vogelschrik. Velen hebben het liedje Jan Piedewiet nog gezongen. Jan Piedewiet, Jan Paddewat, aja twee strooien bijnen. Jan Piedewiet, Jan Paddewat, aja de strooien gehad.
24: Bedankt Roland voor de uitleg en ook voor het liedje.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
24: Dat is rond één bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
24: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
27: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
18: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort is er het Romeins Weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
24: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
24: Dat is rond één bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
24: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
4: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
13: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
4: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
13: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
18: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
18: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
18: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle

0: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
4: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
5: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
6: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
8: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
9: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
10: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
9: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
10: En de focus nu op zondag?
9: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
11: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
11: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie?

0: dat en hoe kijken jullie vooruit?
1: Wel, dus het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
0: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
1: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
8: Een hardbevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
0: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die 6e man, het publiek.
8: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
7: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
9: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
0: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
9: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
11: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
12: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot veel en zo'n speeljaard.
13: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Hilde Veulemans, het huidige Termenhotel, Thermae Palace Hotel, is al heel lang in Oostende. Wat kunt u ons daarover vertellen?
14: Ja, het eigenlijke kuurcentrum, het uiteindelijke Palais des Termes, dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Men heeft daar in de gemeenteraad 60 jaar over gedaan. Men heeft daar 5 voorontwerpen voor gemaakt, voor men uiteindelijk beslist heeft in 1929 om dat te bouwen. En op een ogenblik dat de traditionele kuurformule eigenlijk al voorbijgestreefd raakte. Maar ja, men had er zo lang over gedaan om de discussie aan te wakkeren, dus moest dit kuuroord er komen. In volle evolutie ten aanzien van de andere badtoeristen die er kwamen. De exploitatie van het Palais des Termes is eigenlijk ook zelfs nooit echt van de grond gekomen, want toen het effectief opende, toen was eigenlijk al de hype voorbij. Maar uiteindelijk heeft het ook heel veel geld gekost aan de Oostendse stadskas. Het was begroot voor 13,2 miljoen Belgische frank, maar het heeft uiteindelijk 40 miljoen Belgische frank gekost. Dus eigenlijk middelen die men evengoed aan wat anders had kunnen besteden. Het is daarmee dat de witte olifant, zoals de Palais des Termes nu nog altijd genoemd wordt, heel controversieel is. Zowel voor wat betreft de architectuur, want het is eigenlijk een architectuur die van voor de tijd was, en het thermalisme was op het moment dat dit Palais des Termes openging eigenlijk al een beetje voorbijgestreefd. Dus het is eigenlijk een heel moeilijk dossier geweest van het begin tot het einde, vrees ik.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
0: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
0: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
1: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
7: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
21: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
0: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
21: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
0: En de focus nu op zondag?
21: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
7: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
23: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
24: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
25: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors, 13 verschillende landen, dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
5: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
0: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
5: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
6: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
0: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
6: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Hina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
0: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
0: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
0: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
0: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
12: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
13: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80.
4: Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
1: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
7: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
0: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
7: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
0: En de focus nu op zondag?
7: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
5: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
0: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
5: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
6: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
8: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
22: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
23: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
24: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Beste luisteraars, we zullen vandaag de wereld van de zuiplappen, of in ons dialect zuptijlen, of bakjeskrakers, of toogschoppers, betreden met een zeer mooi Oostends woord. Dat is een cafépilore, wat zoveel betekent als een vaste cafébezoeker. Bijna alle cafés hadden vroeger een aantal klanten die er schier dag en nacht te vinden waren, echte tooghangers die al hun geld in de drank staken. Heel vaak zag je ze op de hoek van de toog, want dan konden ze gemakkelijk gesprekken in alle richtingen uitstrooien. Zonder die klanten kon het café bijna niet overeind blijven. En die trouwe klanten steunden en ondersteunden de herberg. De cafébaas kon op die manier het hoofd boven water houden. Zulke trouwe, geldverterende klanten of kleksjeszuppers mochten dan ook terecht cafépilaren genoemd worden. Zonder hun pilarende aanwezigheid, zonder die bierlippen, zou het café beslist helemaal ingestort zijn. Het is eigenlijk een bijzonder goed bedacht woord. Een cafépilare steunt en bewaart tegen het instorten van de zaak.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
6: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
6: Het bestaat nu één jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, dus het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
6: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
6: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
6: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
16: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy. And then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Alts.
8: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
7: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
6: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
7: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
6: En de focus nu op zondag?
7: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
8: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
11: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
14: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
15: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
0: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
0: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
0: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
0: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
0: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
4: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
5: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
4: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
8: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
19: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
5: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
19: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
8: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
6: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
6: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
6: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
6: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
6: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Regionieuws.
10: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
12: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
6: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
12: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
6: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
12: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
22: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
23: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
24: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
16: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
10: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
7: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
6: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
7: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
6: En de focus nu op zondag?
7: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
0: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Die

0: is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
7: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
8: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
7: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
6: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
9: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
8: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
9: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
6: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
11: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
12: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
13: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
14: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek vond ik het woord schijvenmulle. Zeg ik dat juist?
16: Je zegt dat absoluut juist. Een schijvenmulle is een vis die inderdaad een schijvenmulle heeft. Een scheve muil. In het Nederlands wordt die vis genoemd de geep. Dat is een tamelijk lange vis met een lange bek. Waarvan het ene gedeelte langer is dan het ander. Vandaar de olvenbek. En veel mensen verwarren wel eens de geep als de kop eraf is met paling. Dat doet er enigszins aan denken, omdat het een zeer langwerpige vis is. En in vroegere tijden, in de tijd van het vissen op kabeljauw met lijnen, en niet met netten, dus met lijnen, dan gebruikte men meestal als aas de prik, die in het Oostends genoemd wordt de negenogen, maar men durfde ook wel een keer een olvenbek daarvoor gebruiken, de geep.
15: Ja. Wordt dat tegenwoordig nog gevangen, die schijvenmulle?
16: Ja, maar voor zover ik kan nagaan, niet gegeten.
15: Niet gegeten. Tot zover het Oostends dialect.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
8: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
17: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis.

0: En natuurlijk, Anstuizen hebben ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
0: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
0: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
0: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
0: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
9: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
9: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
9: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
7: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
11: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
12: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
13: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni.
15: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
19: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
19: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
18: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
20: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
20: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
18: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Hina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
23: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
23: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijkse evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond één bepaalde site.
23: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
23: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
23: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
23: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond één bepaalde site.
23: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
23: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
16: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
7: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
8: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
16: Regionaal nieuws hoor je hier.
0: hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
9: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
10: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
10: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
10: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provinciegouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
3: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
3: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
5: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
12: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
12: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
5: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
14: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
15: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord bierspoel. Wat betekent dat?
20: Gemakkelijk te onthouden. Je herkent erin bier en dan spoel. Wel nu, bierspoel is het geheel van alle kleksjes van pinten wat men verzameld heeft in een kuipje, in een bak of zo. Want dat werd soms aan de dieren gegeven. Zo heb ik altijd het verhaal gehoord van een varken, een zwin, dat bierspoel gekregen had en dat dronken was. Dus als je s'avonds in de herberg alle glazen ziet met nog een beetje bier erin, halfvolle glazen, bijna lege glazen, dan kan men in plaats van alles weg te gieten, dat verenigen in een heel groot glas of in een kuip. En dat kan dan gebruikt worden voor een of ander, bijvoorbeeld om aan de dieren te geven.
19: Ja. Wordt dat nu nog gedaan?
20: Ik geloof het niet.
19: Nee, volgens mij wordt het gewoon weggegooid.
20: Nee, ik heb het nooit meer gehoord, nooit meer gezien. Ja. Het is een woord van heel vroeger, van voor de oorlog nog.
19: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
28: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
28: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
28: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief.
4: Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
7: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
28: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
28: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
28: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
28: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
28: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
28: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
21: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
21: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
21: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
11: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
17: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
23: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
23: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
23: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provinciegouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
0: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
0: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort al Oostendijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go&Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go&Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go&Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
4: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest één man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
23: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
23: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
23: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
5: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
10: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
4: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
21: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum aan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
1: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
21: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
1: En de focus nu op zondag?
21: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat was wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
4: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
4: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
0: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
0: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
4: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
20: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
26: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
27: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
26: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, in het Leopoldpark bevindt zich een gouden leeuw. Hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, die gouden leeuw sloeg vroeger groen uit. En die bezoek ik vaak met mijn kleinkinderen als ik ze van school haal. De gouden leeuw bevindt zich nu op de hoogte ten opzichte van de kiosk in het Leopoldpark. Op het eilandje zegt men ook wel eens. Het Leopoldpark, bijgenaamd de Nof. Die leeuw heeft niks te maken met het militaire aspect van de vestingen rond Oostende, maar is een overblijfsel van een internationale tentoonstelling over hygiëne en veiligheid. Onder andere de brandweer en de reddingsdiensten aan de kust kwamen aan bod daarbij. Dat de leeuw, die eigenlijk een leeuwin is, het symbool was van de veiligheid, wordt benadrukt door het feit dat tegen haar flank zich een welpje bevindt. Er was nog een hert ook, maar dat is ondertussen verdwenen.
1: En van wanneer dateert die gouden leeuwin?
29: De leeuwin dateert van 1888, dus al volop Belle Époque periode in Oostende. Als je rekent dat de Belle Époque in Oostende begon ongeveer rond 1880, toen het eerste grote casino-cursaal begon te draaien. En die periode eindigt met de dood van Leopold II in 1909, maar officieel eigenlijk in 1914 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt.
16: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Our classic playoff

0: playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
6: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
7: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
8: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel steeds duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
13: Zondag de verplaatsing naar Aalst, met daar die zesde man, het publiek.
12: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
14: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
13: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
14: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Wandegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
19: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen een cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
13: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
19: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
13: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
19: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
21: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
22: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
23: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
0: A classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus het ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
19: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen een cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
19: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
19: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
12: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
12: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
24: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
25: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
25: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
24: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
27: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
28: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
29: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Lieve Ternier, je hebt het vandaag over een aanslag op Leopold II.
10: Ja, op 15 november vieren wij de dag van de dynastie. Maar in de tijd van Leopold II was dat de naamdag van de koning. En de mensen noemden dat al lachend Saint-Popol, noemden ze dat. En dan werd er in de kathedraal in Brussel, Sint-Michielen-Goedele, een speciale mis opgedragen. En in het jaar 1902 was die mis speciaal voor zijn opgedragen voor zijn moeder, de koningin Louise Marie, en zijn vrouw Maria Hendrika, die onlangs overleden was. En buiten stond er een hele menigte, zoals dat nu nog ook gebruikelijk is, en stonden er 3 koetsen om hen naar het paleis te brengen. En toen zij vertrokken naar het paleis, in die 3 koetsen, zijn er plots 2 revolvers geschoten en uit het publiek roept er iemand: vive la révolution sociale en vive l'anarchie. Leopold II zit in de eerste koets. En in de 3e, de laatste koets, sneuvelt de ruit. En daarin zitten de adjudant en de ceremoniemeester. Maar wie is die terrorist die op die stoet schiet? Dat was een Italiaanse migrant die in Londen woonde, Gennaro Rubino. En die was speciaal van Londen naar Brussel gekomen voor een aanslag op Leopold II. Hij had daarvoor een nieuw pistool gekocht. En hij had zelfs printkaarten gekocht met de afbeelding van Leopold II om te weten hoe dat hij eruit zag. En hij was van plan, zei hij achteraf, om in de kerk te schieten, maar vreesde dat daar dan te veel paniek zou ontstaan en had dan dat plan gewijzigd om de stoet te gaan beschieten. Heeft hij zijn doel gemist? Hij zegt dat zijn nieuw pistool haperde aan de voeringjas, maar het kan ook zijn dat hij de koning gewoon niet herkend heeft. Nu, die Rubino, dat was een anarchist en dat was een beweging in Europa toen, vooral in Italië leefde dat, die het gemunt had op staatshoofden. Ze zeiden, die staatshoofden, dat leeft op kosten van het volk. Zo is ook keizerin Sissi vermoord geweest. Zo is ook Umberto I vermoord geweest door anarchisten. En waarom had hij dat nu gemunt op Leopold II? Leopold II had in zijn toespraak van 21 juli nogal een veeg uit de pan gegeven naar de anarchistische beweging in Europa en in België. En hij was ook niet populair. Er kwam veel kritiek op hem voor zijn roofregime in Congo, maar vooral voor zijn bloedig neerslaan van de betoging voor algemeen stemrecht in Leuven. En dat was internationaal in het nieuws gekomen. Op het proces zei Rubino: ik heb mijn opdracht vervuld. Ik hoop dat anderen na mij meer geluk hebben bij hun aanslagen. Hij kreeg een assiseproces, levenslange eenzame opsluiting in Leuven. En dat was eigenlijk toch wel een zware straf voor poging, voor aanslag waarbij niemand verwond werd. Hij stierf in de gevangenis, wellicht aan Spaanse griep. Het merkwaardige is dat heel dat gebeuren in België heel weinig tumult veroorzaakte. Het werd beschouwd als een geïsoleerd geval. En de koning kon er zelfs om lachen dat zijn bewakers bijna in zijn plaats werden gedood.
9: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
13: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
13: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
13: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
13: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nasus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
27: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
27: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
27: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
27: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
24: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
17: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Alts comes with a lot of energy, but I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Alts.
24: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
2: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
3: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
2: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
3: En de focus nu op zondag?
2: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
24: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd.
1: Vier daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vier PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En één persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring T Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best of 5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
3: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
2: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in the series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
3: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerken en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
15: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
16: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
7: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
16: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
7: En de focus nu op zondag?
16: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken. Maar play-offs is anders, hè, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd om 20:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
2: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
7: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
2: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En ja, harde defense spelen.
1: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
4: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
7: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
4: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time, and us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
22: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
23: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We hebben het nu over het Oostense dialectwoord het dodijzen. Roland, wat betekent het dodijzen?
24: Wel, het was op school dat ik het woord dodaars voor het eerst hoorde. Wel te verstaan als Nederlands woord. Dodaars is immers het thans verouderde woord voor de dodo. Een vogel die tot 23 kilo kon wegen en helaas uitgestorven is op diverse eilanden. Het meest gekend bij biologen is de dodo van het eiland Mauritius voor de Oost-Afrikaanse kust, waar de Portugezen de vogel voor het eerst zagen omstreeks 1500 en alwaar hij omstreeks 1680 totaal uitgestorven is. Er bestaan wel afbeeldingen van de dodo of die dodaars. Het woord dodaars is niet uitgestorven, mede door het feit dat het nu gehanteerd wordt ter aanduiding van een kleine fuutachtige vogel. Ons Oostens dodaze is verwant met dit dodaars. Het is precies hetzelfde woord. Maar bij ons betekent het hoofd. Kanzere am dodaze. Ik heb hoofdpijn. Je mag ook wel dodde zeggen en zelfs dodder. Toch zijn er meer en meer Oostendenaars die nu zeggen mesterre. En er is bij ons een tweede betekenis van dodaze. En die slaat ook op een vogel. Zo'n dodaze is meer bepaald een duikeend. Of de koontje. Dodaze bestaat uit dodde, dat eigenlijk ook al hoofd of kop betekent, en aze, dat aars is. Dit aze wordt niet meer gebruikt, wel aasgat. De endeldarm, maar ook de aarsopening zelf, kunnen ook aasderm genoemd worden. Als men bij een moeilijke stoelgang erg moet drukken, zegt men, kom maar gestegen dat mijn aasderm uitkomt. Als je iets beu bent, mag je zeggen, het komt om een aasderm uit.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
25: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
25: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond één bepaalde site.
25: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
25: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Regionieuws.
1: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst

0: internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stiltjes aan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannekoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stiltjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stiltjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat

0: punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Leerlingen van het Sint-Andreas-instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n Batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
6: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
7: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
4: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
9: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
4: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
4: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
11: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noord.
0: Binnenkort Allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
0: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
0: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
0: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
0: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
9: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
0: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
9: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Christa Korten, wat kunt u ons vertellen over Els Snik en het Roodgenootschap?
23: Els Snik is een rood passionaria. Ja. En eigenlijk nu is rood een beetje aan een revival toe. Ook in Duitsland wordt hij weer uitgegeven en veel gelezen. Zij is literatuurwetenschapster en vertaalster. Ze heeft dus boeken van rood vertaald. Rood wordt nu bekend of meer gewaardeerd als de grootste journalist van de Weimar Republiek. Els Snik heeft gepassioneerd en gepromoveerd. Heeft gepromoveerd met een boek over Jozef Rood. En ze heeft in 2014 hier in Oostende een Jozef Rood genootschap opgericht. Zij is voorzitter en de literaire leden zijn Jos Gijsels, Annelies Verbeke, Erik Vlaming en Jeroen Olieslagers. Ze vertaalt ook de briefwisseling tussen Rood en Zweig. Dezelfde genootschap bestaat ook in Wenen en ook in Nederland.
0: En wat doet het genootschap?
23: Die komen samen en maken rood, proberen rood overal bekend te maken door ook die vertalingen uit te geven. En ze zijn bezig met zijn leven eigenlijk terug in de aandacht te brengen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
24: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
24: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
24: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
24: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
4: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
9: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
4: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
25: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
25: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
4: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline willen komen.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
12: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
13: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
14: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
16: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
0: Maken ze daar gebruik van?
16: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
0: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
16: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
0: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
16: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri de Maree.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
11: Binnenkort al Oostendijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
12: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
11: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
12: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
11: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
12: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
11: Jullie werken ook samen met sommeliers?
12: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
11: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
12: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
11: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
12: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
11: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
11: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
14: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
15: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
16: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
18: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
18: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
19: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
11: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
11: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject, waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2, de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
7: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
24: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
11: Gids Gemdanens, we hebben het nog steeds over de SEO, de CO. Hoe deed de CO dat in de Tweede Wereldoorlog?
25: Wel, vanaf 1938 kampte de CO met een personeelstekort doordat personeelsleden werden gemobiliseerd. Ook vier paarden werden opgeëist. De leden sloegen opnieuw aan het hamsteren en in een mum van tijd waren de magazijnen zo goed als leeg. Beheerders sliepen in de kelder, in bedden geplaatst op bakstenen omdat er water in de kelders was. Op die manier wilden ze diefstal tegengaan. Het personeel en klanten schuilden overdag tijdens de bombardementen in de kelders en in de brandkasten van de winkels. Telkens de sirene loeide, namen de winkeljuffrouwen hun kassa en brachten iedereen in veiligheid, eerst de klanten, dan het personeel. De bevolking kreeg steeds meer het gevoel dat het een eindeloze oorlog zou worden en steeds was er de honger en de zoektocht naar eten. Door de bombardementen in mei 1940 was de voorziening van water, gas en elektriciteit weggevallen. Hierdoor dreigde een grote hoeveelheid vlees in de stadskoelkasten te bederven. Op vraag van het stadsbestuur versneden de slagers van de SEO honderden kilogram vlees in stukken van 2 à 3 kilogram. In één namiddag werden zo 2500 partijen vlees aan de bevolking uitgedeeld. Soms waren er ook meevallers. Bij hun aftocht hadden de geallieerden een enorme voorraad beschuiten achtergelaten. Net als de andere handelaars kregen de SEO de kans een aantal dozen in te komen. 66.000 dozen beschuiten werden door de CO in 5 dagen uitverkocht.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
19: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
11: Wie heeft daaraan deelgenomen?
19: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
11: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
11: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt samen met die buurt?
19: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
11: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
19: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
11: Is dat voor herhaling vatbaar?
19: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
27: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
11: Maken ze daar gebruik van?
27: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
11: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
27: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
11: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
27: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke, werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
27: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
16: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
19: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
18: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
20: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
21: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
22: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
11: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
22: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
11: Tot wanneer zijn die dagen er?
22: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
6: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt

0: bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
8: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
8: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
12: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
13: Kinderen die op de Conscience School zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijzen.

0: North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
1: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Yo gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
0: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
0: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
4: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
13: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
0: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
16: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis en het
10: initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Stend is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
17: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
18: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
19: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Mark Looy, we hebben het vandaag over een hele oude vereniging in Oostende, de Rotary Club Oostende.
20: Jawel, en over het ontstaan van die club had ik graag wel het volgende verhaal, waar we de naam van de Oostendse reder en ondernemer John Bowes kunnen aankoppelen. Tijdens Wereldoorlog 1 bezocht John Bowes, aangezien dat er veel vissers en schepen naar Engeland vertrokken waren, gevlucht waren, bezocht hij soms eens zijn bemanningen in Engeland, onder andere in Swansea en Londen, en kwam hij ook daar bij de eerste toen al in Engeland gestichte Rotary Clubs. In 1923 is hij weer eens aan boord van een van onze mailboten en ontmoet John Bowes daar op de terugweg van Engeland, de gouverneur van de Rotary International, die op weg was om ook in ons land de eerste Rotary Club te stichten. Normaal is zo'n Rotary Club de allereerste wordt dan gesticht in de hoofdstad van het desbetreffende land. Maar ik kon die man overtuigen om de eerste club in Oostende op te richten. En dat gebeurde in 1923. En wat zien we? De ondernemende John Bowes, die kan het al realiseren om in 1927 de allereerste internationale conventie van Rotary in Europa en Oostende te laten doorgaan. Er waren twee kanshebbers, dat was Nice en dat was Oostende. Maar hij kon bewijzen dat we er voldoende grote hotels hadden en een kurszaal en op 6 juni opende Albert I de conventie in het kurszaal van Oostende. En er zijn toen ongeveer een 7000 Rotariërs uit 40 verschillende landen in Oostende hebben hier 5 dagen die conferentie bijgewoond. Dat moet formidabel geweest zijn als we denken dat de bevolking toen misschien uit 40.000-50.000 inwoners bestond.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
25: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
25: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
25: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goem Yoga op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
8: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
9: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
10: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
10: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
10: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
10: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
10: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
10: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
10: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
14: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
10: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
19: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
3: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
19: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
3: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
19: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
3: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
19: Jullie werken ook samen met sommeliers?
3: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
19: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
3: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
19: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
3: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, de Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
15: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
17: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
21: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
21: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
21: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
21: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
21: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
21: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
22: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
21: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
8: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
9: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
15: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Mooschen is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Rolande Snerk. Dat is toch juist, hè? Mooschen?
12: Mooschen. Ja, dit zoveel gebruikte woord is de weerga, of zeg maar de weerspleten, van het Nederlands morsen, dat vroeger morschen was, geschreven met sch, net als visgen en wasgen. Dit is dan ook de oudste betekenis van ons Oostends mooschen, namelijk morsen. Maar de zinsbouw ermee is wel enigszins anders. Zo, je koffie morsen, mooschen met je koffie. Als je zo moost, dan hang je het zwin uit. Je daar zo weer het zwin uit hangen. Je moost met win op zijn broek en je schel bedretst. Mooschen, dus gelijk aan morsen. Ei, die moost is een moospot of een moosger. Hij is dan ook moosgachtig. Maar mooschen kan ook betekenen onvoorzichtig of onernstig met geld omspringen. Zo, je moost met zijn geld. En dan nog een stapje verder, oneerlijk zijn. Bijvoorbeeld bij het kaarten of een ander spel, je is weer aan het mooschen. Het woord wordt trouwens nog veel meer gebruikt voor zaken die of onbehoorlijk of verkeerd zijn. Zo bijvoorbeeld, dat kindje zat in zijn taloren te mooschen. Het meest wordt mooschen gebruikt als spelen, gekscheren, onernstig zijn. In de klasse mooschen, in de klas spelen. Maar ook knoeien, mooschen, mijn huiswerk. Als men vindt dat iemand zo te werk gaat dat die ofwel zichzelf of anderen tot slachtoffer maakt, kan men zeggen, hou je ermee mooschen te? Dat is hetzelfde als hou je ermee leuren te? Dit te komt uit het zeer oude woord voor jij of gij, dus tu. Terug naar Moosgen. Om te gekscheren zegt men soms, weet je wat dat is, Moosgen? Met een stokje in de stront roeren.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
19: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
19: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
19: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
19: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
19: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
21: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
20: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
19: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
20: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
19: Tot wanneer zijn die dagen er?
20: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
21: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
21: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
21: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
21: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
16: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
21: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
23: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
21: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
25: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
27: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
28: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
19: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
19: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honoré Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
21: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
21: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
21: Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
29: Ik ben Gaël Bouzin.
30: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
19: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
19: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al

0: Garnalen gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
1: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
2: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
3: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
6: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
5: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
5: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
5: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
10: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort al Oostendijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
7: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
7: Klopt, we zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
7: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
7: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
5: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
7: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die